0: Twee gewonde mannen zijn in het ziekenhuis aangehouden als verdachten. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij een steek- en schietincident op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is maandagavond een 52-jarige Brit overleden. Twee mannen van 44 en 65 uit de regio raakten gewond en zitten vast als verdachten. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De politie zoekt getuigen. Grote delen van India hebben te maken met een hittegolf met temperaturen rond de 45 graden. Lokale media melden tientallen doden. Door de hitteverlies van werkuren zagen onderzoekers de Indiase economie tot en met 2020 jaarlijks 7% krimpen. In Gujarat wordt geëxperimenteerd met verzekeringen die bij extreme hitte snel uitkeren aan dagloners. Duitsland heeft geen tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gekregen. Portugal en Oostenrijk kregen met 131 en 134 stemmen de vereiste meerderheid. Duitsland kreeg 104 stemmen. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago bemachtigden zetels. Zij nemen in 2027 en 2028 zitting in de Veiligheidsraad. Het nicotinegebruik in Australië is sinds 2017 met 40% gestegen. Vooral door toename van illegale tabakshandel. Het aandeel rokers dat illegale tabak koopt groeit van 12 naar 80% in 2025. Tabaksuitgaven als percentage van het inkomen dalen. Ook in Nederland zorgt prijsverhoging voor meer illegale tabakshandel. Maar het nicotinegebruik daalt. Dan lokaal nieuws. De man die maandag 1 juni overleed bij het steek- en schietincident aan de Koelomstraat in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. De politie doet nog steeds grootschalig onderzoek op de locatie. Twee gewonde mannen zijn in het ziekenhuis aangehouden als verdachten. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij een steek- en schietincident op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is maandagavond een 52-jarige Brit overleden. Twee mannen van 44 en 65 uit de regio raakten gewond en zitten vast als verdachten. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De politie zoekt getuigen. Grote delen van India hebben te maken met een hittegolf met temperaturen rond de 45 graden. Lokale media melden tientallen doden. Door de hitteverlies van werkuren zagen onderzoekers de Indiase economie tot en met 2020 jaarlijks 7% krimpen. In Gujarat wordt geëxperimenteerd met verzekeringen die bij extreme hitte snel uitkeren aan dagloners. Duitsland heeft geen tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gekregen. Portugal en Oostenrijk kregen met 131 en 134 stemmen de vereiste meerderheid. Duitsland kreeg 104 stemmen. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago bemachtigden zetels. Zij nemen in 2027 en 2028 zitting in de Veiligheidsraad. Het nicotinegebruik in Australië is sinds 2017 met 40% gestegen. Vooral door toename van illegale tabakshandel. Het aandeel rokers dat illegale tabak koopt groeit van 12 naar 80% in 2025. Tabaksuitgaven als percentage van het inkomen dalen. Ook in Nederland zorgt prijsverhoging voor meer illegale tabakshandel. Maar het nicotinegebruik daalt. Dan lokaal nieuws. De man die maandag 1 juni overleed bij het steek- en schietincident aan de Koelomstraat in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. De politie doet nog steeds grootschalig onderzoek op de locatie. Twee gewonde mannen zijn in het ziekenhuis aangehouden als verdachten. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij een steek- en schietincident op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is maandagavond een 52-jarige Brit overleden. Twee mannen van 44 en 65 uit de regio raakten gewond en zitten vast als verdachten. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De politie zoekt getuigen. Grote delen van India hebben te maken met een hittegolf met temperaturen rond de 45 graden. Lokale media melden tientallen doden. Door de hitteverlies van werkuren zagen onderzoekers de Indiase economie tot en met 2020 jaarlijks 7% krimpen. In Gujarat wordt geëxperimenteerd met verzekeringen die bij extreme hitte snel uitkeren aan dagloners. Duitsland heeft geen tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gekregen. Portugal en Oostenrijk kregen met 131 en 134 stemmen de vereiste meerderheid. Duitsland kreeg 104 stemmen. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago bemachtigden zetels. Zij nemen in 2027 en 2028 zitting in de Veiligheidsraad. Het nicotinegebruik in Australië is sinds 2017 met 40% gestegen. Vooral door toename van illegale tabakshandel. Het aandeel rokers dat illegale tabak koopt groeit van 12 naar 80% in 2025. Tabaksuitgaven als percentage van het inkomen dalen. Ook in Nederland zorgt prijsverhoging voor meer illegale tabakshandel. Maar het nicotinegebruik daalt. Dan lokaal nieuws. De man die maandag 1 juni overleed bij het steek- en schietincident aan de Koelomstraat in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. De politie doet nog steeds grootschalig onderzoek op de locatie. Twee gewonde mannen zijn in het ziekenhuis aangehouden als verdachten. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij een steek- en schietincident op een bedrijventerrein in Herugowaard is maandagavond een 52-jarige Brit overleden. Twee mannen van 44 en 65 uit de regio raakten gewond en zitten vast als verdachten. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De politie zoekt getuigen. Grote delen van India hebben te maken met een hittegolf met temperaturen rond de 45 graden. Lokale media melden tientallen doden. Door de hitteverlies van werkuren zagen onderzoekers de Indiase economie tot en met 2020 jaarlijks 7% krimpen. In Gujarat wordt geëxperimenteerd met verzekeringen die bij extreme hitte snel uitkeren aan dagloners. Duitsland heeft geen tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gekregen. Portugal en Oostenrijk kregen met 131 en 134 stemmen de vereiste meerderheid. Duitsland kreeg 104 stemmen. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago bemachtigden zetels. Zij nemen in 2027 en 2028 zitting in de Veiligheidsraad. Het nicotinegebruik in Australië is sinds 2017 met 40% gestegen. Vooral door toename van illegale tabakshandel. Het aandeel rokers dat illegale tabak koopt groeit van 12 naar 80% in 2025. Tabaksuitgaven als percentage van het inkomen dalen. Ook in Nederland zorgt prijsverhoging voor meer illegale tabakshandel. Maar het nicotinegebruik daalt. Dan lokaal nieuws. De man die maandag 1 juni overleed bij het steek- en schietincident aan de Koelomstraat in Herugowaard is een 52-jarige Brit. De politie doet nog steeds grootschalig onderzoek op de locatie. Twee gewonde mannen zijn in het ziekenhuis aangehouden als verdachten. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Tientallen Nederlandse bedrijven importeerden tussen 2019 en 2025 ongeveer 153.000 kilo designerdrugs en grondstoffen uit India, volgens onderzoek van NOS en Follow the Money. De straatwaarde van deze handel wordt geschat op bijna 2 miljard euro. Ondanks ingrijpen van de overheid loopt de export van designerdrugs naar Nederland nog steeds door. De gezondheid rond de geboorte verschilt sterk per woonplek, blijkt uit onderzoek van Erasmus MC. In sommige wijken in grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als elders. Ook komen vroeggeboortes en laag geboortegewicht vaker voor. In totaal zijn 20 kwetsbare gebieden onderzocht, waarbij deze problemen vaker voorkomen dan gemiddeld in Nederland. In Leerdam is vannacht een fabriek van Friesland Campina ontruimd vanwege een grote brand bij een wegenbouwbedrijf op een nabijgelegen bedrijventerrein. 40 mensen verlieten uit voorzorg het pand. Na enkele uren was het vuur onder controle. Omliggende bedrijven zijn weer open. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Wetenschappers hebben op het Lissima-plateau in het oosten van Angola tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Tijdens onderzoek in februari werden onder meer nieuwe soorten libellen, sprinkhanen, motten, vlinders en spinnen gevonden. Nog niet alle soorten zijn onderzocht. Door burgeroorlog en landmijnen werd eerder weinig onderzoek in het gebied gedaan. Dan lokaal nieuws. De man die maandag is overleden na een steek- en schietincident aan de Coulombstraat in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. De politie doet nog onderzoek in en rond het pand dat afgesloten blijft. 2 gewonde mannen zijn in het ziekenhuis als verdachten aangehouden. Het weerbericht. Vanuit het westen neemt de buienactiviteit toe, soms met hagel en onweer. Tijdens de middag verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. Tussendoor is ruimte voor af en toe zon, tussen 16 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De gezondheid rond de geboorte verschilt sterk per woonplek, blijkt uit onderzoek van Erasmus MC. In sommige wijken in grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als elders. Ook komen vroeggeboortes en laag geboortegewicht vaker voor. In totaal zijn 20 kwetsbare gebieden onderzocht, waarbij deze problemen vaker voorkomen dan gemiddeld in Nederland. Tientallen Nederlandse bedrijven importeerden tussen 2019 en 2025 ongeveer 153.000 kilo designerdrugs en grondstoffen uit India, volgens onderzoek van NOS en Follow the Money. De straatwaarde van deze handel wordt geschat op bijna 2 miljard euro. Ondanks ingrijpen van de overheid loopt de export van designerdrugs naar Nederland nog steeds door. Wetenschappers hebben op het Lissima-plateau in het oosten van Angola tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Tijdens onderzoek in februari werden onder meer nieuwe soorten libellen, sprinkhanen, motten, vlinders en spinnen gevonden. Nog niet alle soorten zijn onderzocht. Door burgeroorlog en landmijnen werd eerder weinig onderzoek in het gebied gedaan. In Leerdam is vannacht een fabriek van Friesland Campina ontruimd vanwege een grote brand bij een wegenbouwbedrijf op een nabijgelegen bedrijventerrein. 40 mensen verlieten uit voorzorg het pand. Na enkele uren was het vuur onder controle. Omliggende bedrijven zijn weer open. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Dan lokaal nieuws. De man die maandag is overleden na een steek- en schietincident aan de Koelomstraat in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. De politie doet nog onderzoek in en rond het pand dat afgesloten blijft. 2 gewonde mannen zijn in het ziekenhuis als verdachten aangehouden. Het weerbericht. Vanuit het westen neemt de buienactiviteit toe, soms met hagel en onweer. Tijdens de middag verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. Tussendoor is ruimte voor af en toe zon, tussen 16 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Tieners van 13 tot 18 jaar met ernstig overgewicht kunnen vanaf nu een maagverkleining krijgen. Die wordt vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Jaarlijks komen naar verwachting 10 tot 20 jongeren in aanmerking. Het aantal jongeren met obesitas is gestegen van 1,4% in 1990 naar 4,1% in 2024. Regisseur Wim Wenders heeft excuses aangeboden aan Nastassja Kinski voor een naaktscène in de film Falsche Bewegung uit 1975, waarin Kinski als 13-jarige topless te zien was. Wenders vertoont de film voorlopig niet meer en haalt deze van televisie- en streamingdiensten zolang het debat over de scène voortduurt. De politie heeft vorige week 4 mannen aangehouden op verdenking van het drogeren en verkrachten van hun partner en het delen van beelden daarvan in besloten chatgroepen. Er zijn 8 verdachten in beeld, tussen de 21 en 51 jaar. In huizen zijn wapens, verdovende middelen en gegevensdragers gevonden. 1 verdachte zit nog vast. New York Knicks hebben de eerste finale wedstrijd in de NBA gewonnen van San Antonio Spurs, 95-105. De Knicks noteerden hun 12e playoffzege op rij. Jalen Brunson scoorde 30 punten. San Antonio leidde tijdens rust met 55-48 en later met 14 punten, maar verloor in de slotfase. Vrijdag volgt de tweede wedstrijd. Dan lokaal nieuws. De man die maandag is overleden na een steek- en schietincident aan de Coulombstraat in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. De politie doet nog onderzoek in en rond het pand dat afgesloten blijft. 2 gewonde mannen zijn in het ziekenhuis als verdachten aangehouden. Het weerbericht. Vanuit het westen neemt de buienactiviteit toe, soms met hagel en onweer. Tijdens de middag verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. Tussendoor is ruimte voor af en toe zon, tussen 16 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws,
1: muziek
0: en entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: Regisseur Wim Wenders heeft excuses aangeboden aan Nastassja Kinski voor een naaktscène in de film Falsche Bewegung uit 1975, waarin Kinski als 13-jarige topless te zien was. Wenders vertoont de film voorlopig niet meer en haalt deze van televisie- en streamingdiensten zolang het debat over de scène voortduurt. Tieners van 13 tot 18 jaar met ernstig overgewicht kunnen vanaf nu een maagverkleining krijgen die wordt vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Jaarlijks komen naar verwachting 10 tot 20 jongeren in aanmerking. Het aantal jongeren met obesitas is gestegen van 1,4% in 1990 naar 4,1% in 2024. New York Knicks hebben de eerste finale wedstrijd in de NBA gewonnen van San Antonio Spurs, 95-105. De Knicks noteerden hun 12e playoffzege op rij. Jalen Brunson scoorde 30 punten. San Antonio leidde tijdens rust met 55-48 en later met 14 punten, maar verloor in de slotfase. Vrijdag volgt de tweede wedstrijd. De politie heeft vorige week 4 mannen aangehouden op verdenking van het drogeren en verkrachten van hun partner en het delen van beelden daarvan in besloten chatgroepen. Er zijn 8 verdachten in beeld, tussen de 21 en 51 jaar. In huizen zijn wapens, verdovende middelen en gegevensdragers gevonden. 1 verdachte zit nog vast. Het weerbericht. Vanuit het westen neemt de buienactiviteit toe, soms met hagel en onweer. Tijdens de middag verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. Tussendoor is ruimte voor af en toe zon, tussen 16 en 19 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Maar ook de hits van nu.
5: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Een Nepalese gids is na bijna een week vermissing levend teruggevonden op Mount Everest. De man, voor het laatst gezien rond 29 mei, werd vandaag bij de Khumbu-ijsval gevonden. Hij is naar een ziekenhuis in Kathmandu gebracht. Dit klimseizoen bereikte ruim 1000 mensen de top van Everest. Er zijn naar schatting 5 doden gevallen. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden op 35-jarige leeftijd. Marsman debuteerde in 2010 en was van 2021 tot 2023 dichter des Vaderlands. Ze publiceerde meerdere dichtbundels en romans, ontving in 2025 de Constantijn Huygensprijs en leed sinds 2017 aan ongeneeslijke kraakbeenkanker. Volgende week verschijnt postuum haar nieuwe boek. Vorige week zijn 4 mannen aangehouden op verdenking van het drogeren, verkrachten en filmen van hun partner en het verspreiden van beelden in besloten chatgroepen. De politie heeft woningen van 8 verdachten doorzocht en onder meer gegevensdragers, verdovende middelen en wapens in beslag genomen. 1 verdachte zit nog vast. Het onderzoek loopt nog. Regisseur Wim Wenders biedt excuses aan Nastassja Kinski voor een naaktscène in zijn film Falsche Bewegung uit 1975, waarin Kinski op 13-jarige leeftijd topless te zien was. De film zal voorlopig niet meer worden vertoond op televisie of via streamingdiensten, zolang discussie over de scène gaande is. Het weerbericht. Vanuit het westen neemt de buienactiviteit toe, soms met hagel en onweer. Tijdens de middag verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. Tussendoor is ruimte voor af en toe zon, tussen 16 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden op 35-jarige leeftijd. Marsman debuteerde in 2010 en was van 2021 tot 2023 dichter des Vaderlands. Ze publiceerde meerdere dichtbundels en romans, ontving in 2025 de Constantijn Huygensprijs en leed sinds 2017 aan ongeneeslijke kraakbeenkanker. Volgende week verschijnt postuum haar nieuwe boek. Oranje heeft gisteravond in de Kuip verloren van Algerije. Hadj Moussa scoorde de winnende treffer. Het was een oefenwedstrijd ter afsluiting van het WK. Het Nederlands elftal vertrekt vandaag naar de Verenigde Staten. Regisseur Wim Wenders biedt excuses aan Nastassja Kinski voor een naaktscène in zijn film Falsche Bewegung uit 1975, waarin Kinski op 13-jarige leeftijd topless te zien was. De film zal voorlopig niet meer worden vertoond op televisie of via streamingdiensten, zolang discussie over de scène gaande is. Vorige week zijn 4 mannen aangehouden op verdenking van het drogeren, verkrachten en filmen van hun partner en het verspreiden van beelden in besloten chatgroepen. De politie heeft woningen van 8 verdachten doorzocht en onder meer gegevensdragers, verdovende middelen en wapens in beslag genomen. 1 verdachte zit nog vast. Het onderzoek loopt nog. Het weerbericht. De buien verplaatsen zich geleidelijk richting het oosten van het land. Tussendoor is er ruimte voor wat zon. Tussen 16 en 19 graden. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Maar ook de hits van nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden op 35-jarige leeftijd. Marsman debuteerde in 2010 en was van 2021 tot 2023 dichter des Vaderlands. Ze publiceerde meerdere dichtbundels en romans, ontving in 2025 de Constantijn Huygensprijs en leed sinds 2017 aan ongeneeslijke kraakbeenkanker. Volgende week verschijnt postuum haar nieuwe boek. Oranje heeft gisteravond in de Kuip verloren van Algerije. Hadj Moussa scoorde de winnende treffer. Het was een oefenwedstrijd ter afsluiting van het WK. Het Nederlands elftal vertrekt vandaag naar de Verenigde Staten. Regisseur Wim Wenders biedt excuses aan Nastassja Kinski voor een naaktscène in zijn film Falsche Bewegung uit 1975, waarin Kinski op 13-jarige leeftijd topless te zien was. De film zal voorlopig niet meer worden vertoond op televisie of via streamingdiensten, zolang discussie over de scène gaande is. Vorige week zijn 4 mannen aangehouden op verdenking van het drogeren, verkrachten en filmen van hun partner en het verspreiden van beelden in besloten chatgroepen. De politie heeft woningen van 8 verdachten doorzocht en onder meer gegevensdragers, verdovende middelen en wapens in beslag genomen. 1 verdachte zit nog vast. Het onderzoek loopt nog. Het weerbericht. De buien verplaatsen zich geleidelijk richting het oosten van het land. Tussendoor is er ruimte voor wat zon. Tussen 16 en 19 graden. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn zeker 9 Palestijnen om het leven gekomen, onder wie 5 leden van 1 familie. Volgens Palestijnse autoriteiten werden 4 appartementencomplexen in Gaza-stad getroffen en raakten minstens 15 mensen gewond. Sinds het ingaan van een officieel staakt het vuren zijn in de Gazastrook meer dan 900 mensen omgekomen. De politie onderzoekt een grote zedenzaak waarin mannen in besloten chatgroepen tips zouden hebben uitgewisseld over het drogeren en verkrachten van hun partner en beelden daarvan zouden hebben gedeeld. 8 mannen zijn verdacht, van wie er 4 zijn aangehouden. Hun woningen zijn doorzocht en hun computers en telefoons in beslag genomen. Een 49-jarige man uit Horst aan de Maas zit nog vast. Manchester City overweegt juridische stappen tegen Enrique Riquelme, kandidaat voor het voorzitterschap van Real Madrid, vanwege het gebruik van Erling Haaland in verkiezingsbeloften. Riquelme beweerde op televisie dat Haaland naar Real Madrid wil en een ontsnappingsclausule heeft, wat direct werd ontkend door Haalands management en Manchester City. De verkiezingen voor een nieuwe voorzitter van Real Madrid vinden binnenkort plaats. Oud-advocaat Ines Wesky gaat niet in hoger beroep tegen haar veroordeling tot 42 dagen cel, even lang als haar voorarrest. Ook het Openbaar Ministerie vecht het vonnis niet aan. Wesky werd schuldig bevonden aan het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi over onder meer drugshandel, investeringen en geld. Het weerbericht. De buien verplaatsen zich geleidelijk richting het oosten van het land. Tussendoor is er ruimte voor wat zon. Tussen 16 en 19 graden. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and
4: 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met

zender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag.
2: Jongeren in de gesloten jeugdzorg voelen zich te weinig betrokken bij de hulp die ze krijgen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na gesprekken met 57 jongeren. De helft van hen zegt niet of nauwelijks iets te zeggen te hebben over hun begeleiding. De inspectie constateert dat er nog nauwelijks betaalbare alternatieven zijn voor de gesloten jeugdzorg. Het Norbertus, een scholengemeenschap in Roosendaal, hoeft een 14-jarig meisje dat eind vorig jaar werd verwijderd niet opnieuw toe te laten. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat de moeder van het meisje had aangespannen. De rechter benadrukt dat het kind snel op een andere school moet kunnen beginnen. Hamza L., die op 1 februari vorig jaar in Nieuwegein de 11-jarige Sohani doodstak, kreeg in het jaar daarvoor onvoldoende zorg en begeleiding. Dat concluderen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die wijzen op tekortschietende aanpak en gebrekkige samenwerking. Belangrijke signalen over L., die als risicopatiënt gold, werden gemist. De Special Olympics worden over 2 jaar voor het eerst in Drenthe gehouden. Er worden ongeveer 2500 sporters met een verstandelijke beperking verwacht. De komende 2 jaar wordt bepaald in welke plaats in Drenthe het evenement zal plaatsvinden. Het weerbericht. De buien verplaatsen zich geleidelijk richting het oosten van het land. Tussendoor is er ruimte voor wat zon, tussen 16 en 19 graden. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
4: Allboy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlijkenwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: De 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het Norbertus, een scholengemeenschap in Roosendaal, hoeft een 14-jarig meisje dat eind vorig jaar werd verwijderd niet opnieuw toe te laten. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat de moeder van het meisje had aangespannen. De rechter benadrukt dat het kind snel op een andere school moet kunnen beginnen. Jongeren in de gesloten jeugdzorg voelen zich te weinig betrokken bij de hulp die ze krijgen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na gesprekken met 57 jongeren. De helft van hen zegt niet of nauwelijks iets te zeggen te hebben over hun begeleiding. De inspectie constateert dat er nog nauwelijks betaalbare alternatieven zijn voor de gesloten jeugdzorg. De Special Olympics worden over 2 jaar voor het eerst in Drenthe gehouden. Er worden ongeveer 2500 sporters met een verstandelijke beperking verwacht. De komende 2 jaar wordt bepaald in welke plaats in Drenthe het evenement zal plaatsvinden. Hamza L., die op 1 februari vorig jaar in Nieuwegein de 11-jarige Sohani doodstak, kreeg in het jaar daarvoor onvoldoende zorg en begeleiding. Dat concluderen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die wijzen op tekortschietende aanpak en gebrekkige samenwerking. Belangrijke signalen over L., die als risicopatiënt gold, werden gemist. Het weerbericht. De buien verplaatsen zich geleidelijk richting het oosten van het land. Tussendoor is er ruimte voor wat zon, tussen 16 en 19 graden. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Het kabinet wil proberen om ontwikkelingsgeld van de Europese Unie aan Sierra Leone stop te zetten. Om druk uit te oefenen op het land voor de uitlevering van veroordeelde drugscrimineel Jos L. In Sierra Leone zijn Europese gelden belangrijk voor organisaties die hulp bieden aan slachtoffers van seksueel geweld. Het is nog onzeker of de Europese Unie de maatregel daadwerkelijk zal invoeren. Op de luchthaven van Frankfurt zijn meerdere medewerkers van Lufthansa gewond geraakt doordat een Boeing 787-9 Dreamliner onverwacht door zijn voorwiel zakte. Het toestel stond aan de gate voor een vlucht naar Los Angeles. Er waren wel bemanningsleden, maar nog geen passagiers aan boord. De oorzaak van het incident wordt onderzocht. Het kabinet is bereid de voorgenomen miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen als er een inhoudelijke overeenkomst ligt met sociale partners en oppositie over de toekomst van de WW en WIA. Veel oppositiepartijen willen dat de besparing van 6,5 miljard euro ook buiten de sociale zekerheid gezocht mag worden. Vakbond FNV heeft een landelijke staking in het openbaar vervoer aangekondigd voor 24 juni. Mira Andreeva heeft de finale van Roland Garros bereikt door Marta Kostyuk te verslaan met 6-1 en 6-3. De 19-jarige Russin staat daarmee voor het eerst in de eindstrijd van een Grand Slam toernooi en speelt tegen de winnares van de halve finale tussen Diana Schneider en Maja Swalinska. Sara Errani en Andrea Vavassori wonnen het gemengd dubbelspel door Gabriela Dabrowski en Evan King te verslaan. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 27 juni begint om 10 uur de Langedijker Racket Battle op Sportpark Oud Karspel. TTV Spirit, Sportcentrum Langedijk en TV Tulp organiseren het toernooi voor het derde jaar samen. Ook onervaren racketsporters kunnen zich inschrijven en deelnemen aan het evenement. Het weerbericht. De buien verplaatsen zich geleidelijk richting het oosten van het land. Tussendoor is er ruimte voor wat zon, tussen 16 en 19 graden. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte, volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: On board!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Op de luchthaven van Frankfurt zijn meerdere medewerkers van Lufthansa gewond geraakt doordat een Boeing 787-9 Dreamliner onverwacht door zijn voorwiel zakte. Het toestel stond aan de gate voor een vlucht naar Los Angeles. Er waren wel bemanningsleden, maar nog geen passagiers aan boord. De oorzaak van het incident wordt onderzocht. Het kabinet wil proberen om ontwikkelingsgeld van de Europese Unie aan Sierra Leone stop te zetten, om druk uit te oefenen op het land voor de uitlevering van veroordeelde drugscrimineel Jos L. In Sierra Leone zijn Europese gelden belangrijk voor organisaties die hulp bieden aan slachtoffers van seksueel geweld. Het is nog onzeker of de Europese Unie de maatregel daadwerkelijk zal invoeren. Mira Andreeva heeft de finale van Roland Garros bereikt door Marta Kostyuk te verslaan met 6-1 en 6-3. De 19-jarige Russin staat daarmee voor het eerst in de eindstrijd van een Grand Slam toernooi en speelt tegen de winnares van de halve finale tussen Diana Schneider en Maja Swalinska. Sara Errani en Andrea Vavassori wonnen het gemengd dubbelspel door Gabriela Dabrowski en Evan King te verslaan. Het kabinet is bereid de voorgenomen miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen als er een inhoudelijke overeenkomst ligt met sociale partners en oppositie over de toekomst van de WW en WIA. Veel oppositiepartijen willen dat de besparing van 6,5 miljard euro ook buiten de sociale zekerheid gezocht mag worden. Vakbond FNV heeft een landelijke staking in het openbaar vervoer aangekondigd voor 24 juni. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 27 juni begint om 10 uur de Langedijker Racket Battle op Sportpark Oud-Karspel. TTV Spirit, Sportcentrum Langedijk en TV Tulp organiseren het toernooi voor het derde jaar samen. Ook onervaren racketsporters kunnen zich inschrijven en deelnemen aan het evenement. Het weerbericht. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Het koelt af naar 13 graden. Vrijdag is het in het westen van het land veelal droog. Landinwaarts komen zeker in de middag ook nog wel buien voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

hits van toen. Het geluid van nu. RTV Dijk en Waard.

les gaan parfum met je zijn douchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat zanzibar met zusjes. Leef met andere soorten drukte.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De KNRM meldt dat zij jaarlijks ongeveer 200 keer uitrukt om vermiste servers te zoeken. Terwijl vaak blijkt dat de server al veilig aan land is. Ongeveer 10% van alle 2300 jaarlijkse KNRM-incidenten betreft servers. Reddingsdiensten zijn gestart met een campagne waarbij servers worden gevraagd hun telefoonnummer op hun spullen te vermelden. Weggebruikers op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal kunnen deze zomer via een app beloningen krijgen als zij drukke momenten vermijden. Rijkswaterstaat voert vanaf volgende week op dat traject groot onderhoud uit, dat naar verwachting tot september duurt. De extra reistijd kan door de week oplopen tot een half uur en in het weekend tot anderhalf uur. VVD en D66 hebben volgens Brommen afgesproken dat D66 niet langer tegenhoudt dat een wetsvoorstel over de strafbaarstelling van het verheerlijken van terrorisme opnieuw wordt ingediend. In ruil daarvoor stemde de VVD in met 380 miljoen euro extra voor de begroting van minister Sjoerdsma voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Sjoerdsma heeft deze afspraken niet bevestigd in zijn brief aan de Kamer. Een 21-jarige man is in het ziekenhuis overleden nadat hij tijdens de marathon van Utrecht onwel werd. De student van de Universiteit Utrecht werd aan het begin van de middag in Houten gereanimeerd en daarna kunstmatig in coma gehouden. Over de doodsoorzaak zijn geen mededelingen gedaan. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 27 juni begint om 10 uur de Langedijker Racket Battle op Sportpark Oud-Karspel. TTV Spirit, Sportcentrum Langedijk en TV Tulp organiseren het toernooi voor het derde jaar samen. Ook onervaren racketsporters kunnen zich inschrijven en deelnemen aan het evenement. Het weerbericht. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Het koelt af naar 13 graden. Vrijdag is het in het westen van het land veelal droog. Landinwaarts komen zeker in de middag ook nog wel buien voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws,
1: muziek
0: en entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag.
2: Weggebruikers op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal kunnen deze zomer via een app beloningen krijgen als zij drukke momenten vermijden. Rijkswaterstaat voert vanaf volgende week op dat traject groot onderhoud uit, dat naar verwachting tot september duurt. De extra reistijd kan door de week oplopen tot een half uur en in het weekend tot anderhalf uur.
1: De KNRM meldt dat zij jaarlijks ongeveer 200 keer uitrukt om vermiste servers te zoeken, terwijl vaak blijkt dat de server al veilig aan land is. Ongeveer 10% van alle 2300 jaarlijkse KNRM-incidenten betreft servers. Reddingsdiensten zijn gestart met een campagne waarbij servers worden gevraagd hun telefoonnummer op hun spullen te vermelden. Een 21-jarige man is in het ziekenhuis overleden nadat hij tijdens de marathon van Utrecht onwel werd. De student van de Universiteit Utrecht werd aan het begin van de middag in Houten gereanimeerd en daarna kunstmatig in coma gehouden. Over de doodsoorzaak zijn geen mededelingen gedaan. VVD en D66 hebben volgens bronnen afgesproken dat D66 niet langer tegenhoudt dat een wetsvoorstel over de strafbaarstelling van het verheerlijken van terrorisme opnieuw wordt ingediend. In ruil daarvoor stemde de VVD in met 380 miljoen euro extra voor de begroting van minister Sjoerdsma voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Sjoerdsma heeft deze afspraken niet bevestigd in zijn brief aan de Kamer. Op 13 juni is in B3 de derde Talent Night van dit jaar, met optredens van onder meer de bands Extra, Red Velvet, Transcendent en Mina. Transcendent won dit jaar de eerste prijs in de categorie popgroep bij de grote prijs van het Trinitas College. Mina brengt sinds kort eigen nummers uit op Spotify. Het weerbericht. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Het koelt af naar 13 graden. Vrijdag is het in het westen van het land veelal droog. Landinwaarts komen zeker in de middag ook nog wel buien voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Maar ook de hits van nu. Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Een 21-jarige man is in het ziekenhuis overleden nadat hij tijdens de marathon van Utrecht onwel werd. De student van de Universiteit Utrecht werd aan het begin van de middag in Houten gereanimeerd en daarna kunstmatig in coma gehouden. Over de doodsoorzaak zijn geen mededelingen gedaan. VVD en D66 hebben volgens bronnen afgesproken dat D66 niet langer tegenhoudt dat een wetsvoorstel over de strafbaarstelling van het verheerlijken van terrorisme opnieuw wordt ingediend. In ruil daarvoor stemde de VVD in met 380 miljoen euro extra voor de begroting van minister Sjoerdsma voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Sjoerdsma heeft deze afspraken niet bevestigd in zijn brief aan de Kamer. Weggebruikers op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal kunnen deze zomer via een app beloningen krijgen als zij drukke momenten vermijden. Rijkswaterstaat voert vanaf volgende week op dat traject groot onderhoud uit, dat naar verwachting tot september duurt. De extra reistijd kan door de week oplopen tot een half uur en in het weekend tot anderhalf uur. De KNRM meldt dat zij jaarlijks ongeveer 200 keer uitrukt om vermiste servers te zoeken, terwijl vaak blijkt dat de server al veilig aan land is. Ongeveer 10% van alle 2300 jaarlijkse KNRM-incidenten betreft servers. Reddingsdiensten zijn gestart met een campagne waarbij servers worden gevraagd hun telefoonnummer op hun spullen te vermelden. Op 13 juni is in B3 de derde Talent Night van dit jaar, met optredens van onder meer de bands Extra, Red Velvet, Transcendent en Mina. Transcendent won dit jaar de eerste prijs in de categorie popgroep bij de grote prijs van het Trinitas College. Mina brengt sinds kort eigen nummers uit op Spotify. Het weerbericht. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Het koelt af naar 13 graden. Vrijdag is het in het westen van het land veelal droog. Landinwaarts komen zeker in de middag ook nog wel buien voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA. Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Volgende week moet het nieuwe Europese migratiepact van kracht worden, waarmee het asielbeleid in de Europese Unie wordt hervormd. De EU-landen werken nog aan de laatste voorbereidingen, onder meer aan ICT-systemen en grensprocedures. Nederland verwacht volgens de asielminister op tijd klaar te zijn, onder meer met een tussenoplossing voor het registratiesysteem. In Brussel is een protest van leraren, leerlingen en vakbonden tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs uitgelopen op ongeregeldheden. Railschoppers stichten brand bij het Centraal Station. De gevel van het parlement van de Franse gemeenschap werd met rode verf besmeurd en zo'n 10 mensen zijn opgepakt. Aan het protest deden volgens de politie ongeveer 3000 mensen mee. De 19e editie van Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor kankeronderzoek, het hoogste bedrag sinds 2013. Ongeveer 5500 deelnemers beklommen vandaag vanaf 4:30 ochtends, fietsend, wandelend of hardlopend de Alpe d'Huez. Het opgehaalde bedrag wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek via KWF Kankerbestrijding. De rechtbank Overijssel heeft een 17-jarige jongen veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenisstraf voor het doden van een man in een fietstunnel bij het station in Zwolle bijna 2 jaar geleden. Het slachtoffer werd tijdens een ruzie meerdere keren geschopt en overleed 5 dagen later aan zijn verwondingen. De jongen moet ook schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 27 juni zullen de teams weer gaan strijden op Sportpark Oud Karspel. De wedstrijd zal om 10 uur starten. TTV Spirit, Sportcentrum Langerdijk en TV Tulp slaan handen voor de 3e keer ineen voor Langerdijker Racket Battle. Het evenement is laagdrempelig omdat ook niet ervaren racketsporters kunnen meedoen. Het weerbericht. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Het koelt af naar 13 graden. Vrijdag is het in het westen van het land veelal droog. Landinwaarts komen zeker in de middag ook nog wel buien voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Volgende week moet het nieuwe Europese migratiepact van kracht worden, waarmee het asielbeleid in de Europese Unie wordt hervormd. De EU-landen werken nog aan de laatste voorbereidingen, onder meer aan ICT-systemen en grensprocedures. Nederland verwacht volgens de asielminister op tijd klaar te zijn, onder meer met een tussenoplossing voor het registratiesysteem. In Brussel is een protest van leraren, leerlingen en vakbonden tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs uitgelopen op ongeregeldheden. Relschoppers stichten brand bij het Centraal Station. De gevel van het parlement van de Franse gemeenschap werd met rode verf besmeurd en zo'n 10 mensen zijn opgepakt. Aan het protest deden volgens de politie ongeveer 3000 mensen mee. De 19e editie van Alpe d'Huzet heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor kankeronderzoek. Het hoogste bedrag sinds 2013. Ongeveer 5500 deelnemers beklommen vandaag vanaf 4:30 ochtends fietsend, wandelend of hardlopend de Alpe d'Huez. Het opgehaalde bedrag wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek via KWF Kankerbestrijding. De rechtbank Overijssel heeft een 17-jarige jongen veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenisstraf voor het doden van een man in een fietstunnel bij het station in Zwolle bijna 2 jaar geleden. Het slachtoffer werd tijdens een ruzie meerdere keren geschopt en overleed 5 dagen later aan zijn verwondingen. De jongen moet ook schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 27 juni zullen de teams weer gaan strijden op Sportpark Oud Karspel. De wedstrijd zal om 10 uur starten. TTV Spirit, Sportcentrum Langerdijk en TV Tulp slaan handen voor de 3e keer ineen voor Langerdijker Racket Battle. Het evenement is laagdrempelig omdat ook niet ervaren racketsporters kunnen meedoen. Het weerbericht. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Het koelt af naar 13 graden. Vrijdag is het in het westen van het land veelal droog. Landinwaarts komen zeker in de middag ook nog wel buien voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Volgende week moet het nieuwe Europese migratiepact van kracht worden, waarmee het asielbeleid in de Europese Unie wordt hervormd. De EU-landen werken nog aan de laatste voorbereidingen, onder meer aan ICT-systemen en grensprocedures. Nederland verwacht volgens de asielminister op tijd klaar te zijn, onder meer met een tussenoplossing voor het registratiesysteem. In Brussel is een protest van leraren, leerlingen en vakbonden tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs uitgelopen op ongeregeldheden. Relschoppers stichten brand bij het Centraal Station. De gevel van het parlement van de Franse gemeenschap werd met rode verf besmeurd en zo'n 10 mensen zijn opgepakt. Aan het protest deden volgens de politie ongeveer 3000 mensen mee. De 19e editie van Alpe d'Huzet heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor kankeronderzoek, het hoogste bedrag sinds 2013. Ongeveer 5500 deelnemers beklommen vandaag vanaf 4:30 ochtends fietsend, wandelend of hardlopend de Alpe d'Huez. Het opgehaalde bedrag wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek via KWF Kankerbestrijding. De rechtbank Overijssel heeft een 17-jarige jongen veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenisstraf voor het doden van een man in een fietstunnel bij het station in Zwolle bijna 2 jaar geleden. Het slachtoffer werd tijdens een ruzie meerdere keren geschopt en overleed 5 dagen later aan zijn verwondingen. De jongen moet ook schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 27 juni zullen de teams weer gaan strijden op Sportpark Oud Karspel. De wedstrijd zal om 10 uur starten. TTV Spirit, Sportcentrum Langerdijk en TV Tulp slaan handen voor de 3e keer ineen voor Langerdijker Racket Battle. Het evenement is laagdrempelig omdat ook niet ervaren racketsporters kunnen meedoen. Het weerbericht. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Het koelt af naar 13 graden. Vrijdag is het in het westen van het land veelal droog. Landinwaarts komen zeker in de middag ook nog wel buien voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Volgende week moet het nieuwe Europese migratiepact van kracht worden, waarmee het asielbeleid in de Europese Unie wordt hervormd. De EU-landen werken nog aan de laatste voorbereidingen, onder meer aan ICT-systemen en grensprocedures. Nederland verwacht volgens de asielminister op tijd klaar te zijn, onder meer met een tussenoplossing voor het registratiesysteem. In Brussel is een protest van leraren, leerlingen en vakbonden tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs uitgelopen op ongeregeldheden. Railschoppers stichten brand bij het Centraal Station. De gevel van het parlement van de Franse gemeenschap werd met rode verf besmeurd en zo'n 10 mensen zijn opgepakt. Aan het protest deden volgens de politie ongeveer 3000 mensen mee. De 19e editie van Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor kankeronderzoek, het hoogste bedrag sinds 2013. Ongeveer 5500 deelnemers beklommen vandaag vanaf 4:30 ochtends fietsend, wandelend of hardlopend de Alpe d'Huez. Het opgehaalde bedrag wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek via KWF Kankerbestrijding. De rechtbank Overijssel heeft een 17-jarige jongen veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenisstraf voor het doden van een man in een fietstunnel bij het station in Zwolle bijna 2 jaar geleden. Het slachtoffer werd tijdens een ruzie meerdere keren geschopt en overleed 5 dagen later aan zijn verwondingen. De jongen moet ook schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 27 juni zullen de teams weer gaan strijden op Sportpark Oud Karspel. De wedstrijd zal om 10 uur starten. TTV Spirit, Sportcentrum Langerdijk en TV Tulp slaan handen voor de 3de keer ineen voor Langerdijker Racket Battle. Het evenement is laagdrempelig omdat ook niet ervaren racketsporters kunnen meedoen. Het weerbericht. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Het koelt af naar 13 graden. Vrijdag is het in het westen van het land veelal droog. Landinwaarts komen zeker in de middag ook nog wel buien voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

sexy people.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. Volgende week moet het nieuwe Europese migratiepact van kracht worden, waarmee het asielbeleid in de Europese Unie wordt hervormd. De EU-landen werken nog aan de laatste voorbereidingen, onder meer aan ICT-systemen en grensprocedures. Nederland verwacht volgens de asielminister